0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de 2e keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt dat twee schepen in de straat van Hormuz hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer, flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren bij Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer: flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
3: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
4: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat 3 kilometer file tussen Uitgeest en Knoop het Velzen. Dat komt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. De drie verdachten die op 23 juni een woning probeerden te overvallen aan de Van Trooswijklaan in Rugewaard blijken minderjarige tieners. Ze werden 3 weken geleden al binnen 10 minuten na de melding aangehouden dankzij signalementen en aanwijzingen van buurtbewoners. Er raakte niemand gewond en er werd niets buitgemaakt. Er werd geen vuurwapen gebruikt. De tieners zijn na verhoor weer vrijgelaten en het politieonderzoek loopt nog. Het budget voor startersleningen in Dijk en Waard wordt aangevuld met 2,5 miljoen euro. Het budget is volgens het college namelijk bijna uitgeput. De regeling bestaat sinds het voorjaar van 2025 en sindsdien is het in tussenstappen verhoogd tot 9,5 miljoen. De aanvulling die nu nog wordt gedaan houdt het budget volgens het college voorlopig op peil. Starters kunnen met dit budget makkelijker lenen voor de aankoop van een woning. Een fietser is zondag gewond geraakt bij een botsing in het fietstunneltje bij de Frits Konijnlaan in Alkmaar. Het slachtoffer kwam in aanrijding met een andere fietser. Hij is ter plekke door ambulancepersoneel nagekeken en daarna meegenomen naar het ziekenhuis. De andere fietser bleek bij controle onder invloed te zijn. Hij is aangehouden en door de politie meegenomen naar het bureau. De politie is in actie gekomen voor verward gedrag in Heilo. Daar kleedde een man zich deels uit op de Kennemerstraatweg. Hij smeet daarna zijn kleding om zich heen, richting het verkeer. Dat gebeurde zondag rond 11 uur. De politie hield de man aan en boeide hem. De man spuugde vervolgens naar de agenten. Daarom werd hem een spuugmasker omgedaan. De man is meegenomen naar het bureau. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
7: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag op...

0: Stadsagenda.
1: De zomerbraderie in Egmond ter Zee is al ruim 50 jaar een traditie aan de Noord-Hollandse kust. Ook deze zomer verandert het centrum van Egmond ter Zee in de maanden juni, juli en augustus iedere woensdag tussen 4 en half 10 in een levendig decor vol muziek, straattheater, kinderactiviteiten, foodtrucks en meer dan 100 marktkramen.

Twee zondagen in de zomer leidt uitgever Kees de Bakker een literaire wandeling door Groet langs huizen van bekende schrijvers en kunstenaars. Deelnemers gaan naar huis met een boek. De wandeling vindt plaats op zondag 19 juli en zondag 16 augustus. Vertrek is om 11 uur 's morgens bij camping Eldorado aan de Herenweg 233 in Groet. Rond 1 uur 's middags is de wandeling afgelopen.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Agents die werken, Agent 24.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het water in de rivieren staat bijzonder laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. In Frankrijk zijn twee verdachten opgepakt voor de natuurbrand bij Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle, ziet verslaggever Joris van Poppel in Fontainebleau bij Parijs.
2: Buiten in die brandlucht wordt hard gewerkt. Er wordt hier van alles ingezet. Blusvoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Een vijfde van het gebied staat in brand.
1: De brandweer denkt dat het blussen misschien nog weken kan duren. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon. Een brand heeft vannacht een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant in de as gelegd. Niemand raakte gewond en het vuur is onder controle. Brandweer bestreed het vuur met 3 hoogwekkers en 8 tankauto's spuiten. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. In de Amerikaanse plaats Biddeford in de staat Maine hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeert het slachtoffer in een auto te vluchten voor een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden en in het zuidoosten. Tegen de avond een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Stedelijk Museum Alkmaar presenteert een tentoonstelling over de artistieke vriendschap tussen Gustave de Smet en Leo Gestel, waarin hun wederzijdse invloed zichtbaar wordt in werk dat ontstond tijdens de ingrijpende periodes in hun leven. Van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags in het Stedelijk Museum in Alkmaar.
1: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En

0: vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitje.
4: Privé blad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 4 kilometer file tussen Hoofddorp Zuid en Schiphol. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De drie verdachten die op 23 juni een woning probeerden te overvallen aan de Van Trooswijklaan in Rugewaard blijken minderjarige tieners. Ze werden 3 weken geleden al binnen 10 minuten na de melding aangehouden dankzij signalementen en aanwijzingen van buurtbewoners. Er raakte niemand gewond en er werd niets buitgemaakt. Er werd geen vuurwapen gebruikt. De tieners zijn na verhoor weer vrijgelaten en het politieonderzoek loopt nog. Een fietser is donderdag aan het eind van de middag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Kamphuizenstraat in Alkmaar. De vrouw kwam in botsing met een personenauto. Ambulancepersoneel verleende eerste hulp, waarna het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend en de politie onderzoekt nu daarom hoe de aanrijding kon gebeuren. Alkmaar was zondag 1 van de 3 startlocaties van de ronde van de Westfriese Omringdijk. Deze fietsronde over de historische Omringdijk beleefde een succesvolle editie met 1200 deelnemers. Volgens organisator Le Champion waren de omstandigheden ideaal. Het was niet te warm, maar de zon scheen volop. Onderweg verstrekte de organisatie koud water en zonnebrandcrème. Het evenement zorgde zondag ook voor gezelligheid in de Alkmaarse binnenstad. Het orgel in de Grote Kerk van de Rijp is na een grondige renovatie feestelijk in gebruik genomen. Bezoekers konden zondag van het ruim 170 jaar oude orgel genieten tijdens een concert met meerdere organisten. Het orgel moest onder andere worden hersteld omdat het balkon waarop het staat was verzakt. Ook dat probleem is nu verholpen. De klus kostte €54.000, daarvan is €12.000 ingelegd door mensen die een van de bijna 1200 pijpen adopteerden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Twee zondagen in de zomer leidt uitgever Kees de Bakker een literaire wandeling door Groet langs huizen van bekende schrijvers en kunstenaars. Deelnemers gaan naar huis met een boek. De wandeling vindt plaats op zondag 19 juli en zondag 16 augustus. Vertrek is om 11 uur 's morgens bij Camping Eldorado aan de Herenweg 233 in Groet. Rond 1 uur 's middags is de wandeling afgelopen.

Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Franse tv-zender BFM TV. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
2: De eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer. Dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan.
1: Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het 2 schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om 2 van hun schepen ging. 1 opvarende is gedood. Het water in rivieren staat erg laag en dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Deze onderzoeker legt uit dat het te maken heeft met de warmte en het droge voorjaar.
3: We hebben heel weinig neerslag gezien, heel veel verdamping, zo'n 4 of 5 mm per dag. Dat betekent dat de wintersneeuw, dus de niet-permanente sneeuw in Zwitserland, eigenlijk al heel vroeg gesmolten is dit voorjaar. En bij elkaar is er dus heel veel minder water dat door de rivieren afgevoerd kan worden.
1: De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren en ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan, blijft onduidelijk. Het weer veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En vannacht dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 7 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A22 Beverwijk richting Velsen bij knooppunt IJmuiden 5 kilometer file. Een 10 minuten vertraging. Tussen Amsterdam, Sloterdijk en Haarlem rijden geen treinen door een kapotte trein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: En dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort een kwartier vertraging tussen Naardenvesting en Hilversum-Noord in 6 kilometer file door de werkzaamheden. A2 Utrecht-Amsterdam bij Vinkeveen, 5 minuten vertraging in 8 kilometer file. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam-Sloten, 4 kilometer file. En op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes, 4 kilometer file door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De rechtbank heeft een streep gezet door de laatste schadeclaim van een ondernemer naar de herinrichting van De Laat in Alkmaar. Schoenenondernemer Arno Meijering krijgt geen nadeelcompensatie voor misgelopen omzet. Volgens de rechter heeft de gemeente de aanvraag volgens de regels beoordeeld. Daarmee komt een einde aan de laatste juridische procedure over de werkzaamheden op De Laat. Het budget voor startersleningen in Dijk en Waard wordt aangevuld met 2,5 miljoen euro. Het budget is volgens het college namelijk bijna uitgeput. De regeling bestaat sinds het voorjaar van 2025 en sindsdien is het in tussenstappen verhoogd tot 9,5 miljoen. De aanvulling die nu nog wordt gedaan houdt het budget volgens het college voorlopig op peil. Starters kunnen met dit budget makkelijker lenen voor de aankoop van een woning. De fracties van BAS, OPA, FVD en SPA hebben het college van Alkmaar vragen gesteld over een asielopvang in de Marne. In de wijk gaan geruchten over een nieuwe opvang in het gebouw van het stedelijk Dalton College. Maar onduidelijk is wat daarvan waar is. De partijen vragen het college daarom op opheldering. Als het verhaal niet klopt, willen de partijen dat het college de bewoners van de Marne goed informeert om onrust weg te nemen. Een fatbiker heeft zondag meerdere bekeuringen gekregen omdat hij over de N9 in Alkmaar reed. De man was ter hoogte van het wielerstation overgestoken om bij het tankstation te komen. Iemand die de fietser zag rijden belde de politie die daarna er snel bij was. Agenten hebben de man, nadat ze de bekeuring hadden uitgeschreven, veilig naar het fietspad begeleid. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Stadsagenda.
1: Museum Kranenburg presenteert 3 nieuwe tentoonstellingen met werk van Bernard Essers, Iris de la Rutte en duo Luso Cono en Paul Koiker. Het werk is tot en met 1 november te zien in het museum in Bergen. De exposities combineren kunst, fotografie, mode en verhalen met een duidelijke link naar de regio en identiteit.

Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margadi legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
2: Op één nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
1: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Het water in de rivieren in Nederland staat erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Het zorgt voor problemen bij Nederlanders die met de boot weg willen. Zoals deze vrouw in de Rijn bij Lobith.
3: We hadden graag op vakantie gewild en houdt het gewoon op.
4: Dat gaat nu niet?
3: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
4: Vakantieplannen aanpassen?
3: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
1: De weersverwachting, veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Rottenpolderplein en de Wijkertunnel staat 2 kilometer file door werkzaamheden, een kwartier vertraging. Op de A22 Beverwijk Velsen ook door die werkzaamheden bij knooppunt IJmuiden 5 kilometer file. En 201 Hilversum Uithoorn door andere werkzaamheden weer tussen afrit Nederhorstenberg en Loenersloot een kwartier vertraging in 3 kilometer file. En 207 Alfa aan de Rijn Hillegom tussen Rijnstaat en Woude en Leimuiden 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn staat 3 kilometer file tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot door werkzaamheden een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De rechtbank heeft een streep gezet door de laatste schadeclaim van een ondernemer naar de herinrichting van De Laat in Alkmaar. Schoenenondernemer Arno Meijering krijgt geen nadeelcompensatie voor misgelopen omzet. Volgens de rechter heeft de gemeente de aanvraag volgens de regels beoordeeld. Daarmee komt een einde aan de laatste juridische procedure over de werkzaamheden op De Laat. Het budget voor startersleningen in Dijk en Waard wordt aangevuld met 2,5 miljoen euro. Het budget is volgens het college namelijk bijna uitgeput. De regeling bestaat sinds het voorjaar van 2025 en sindsdien is het in tussenstappen verhoogd tot 9,5 miljoen. De aanvulling die nu nog wordt gedaan houdt het budget volgens het college voorlopig op peil. Starters kunnen met dit budget makkelijker lenen voor de aankoop van een woning. Een fietser is zondag gewond geraakt bij een botsing in het fietstunneltje bij de Frits Konijnlaan in Alkmaar. Het slachtoffer kwam in aanrijding met een andere fietser. Hij is ter plekke door ambulancepersoneel nagekeken en daarna meegenomen naar het ziekenhuis. De andere fietser bleek bij controle onder invloed te zijn. Hij is aangehouden en door de politie meegenomen naar het bureau. De politie is in actie gekomen voor verward gedrag in Heilo. Daar kleedde een man zich deels uit op de Kennemerstraatweg. Hij smeet daarna zijn kleding om zich heen richting het verkeer. Dat gebeurde zondag rond 11 uur. De politie hield de man aan en boeide hem. De man spuugde vervolgens naar de agenten. Daarom werd hem een spuugmasker omgedaan. De man is meegenomen naar het bureau. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Volgens de Nederlandse verffabrikant gaat het om een tijdelijke maatregel. Gevolg zou zijn dat fabrieken voorlopig worden bestuurd door de Russische overheid. AkzoNobel zegt dat het niet wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen. Het maken van die coating zou sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels zijn stopgezet. En ook werd de Russische tak losgezet van de rest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, vermoedelijk omdat ze dachten dat ze op weg waren naar de uitgang. Het café in de Thaise hoofdstad is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Het water in de rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog meer zullen dalen. Het weer, veel zon, maar af en toe ook wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band!

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits

0: Radio 80 Hitdossier.
1: Hitdossier.
0: Elke werkdag van 2 tot 4.
2: Non-stop.
0: Radio 80 Hitdossier.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Hoorn tussen Brezandijk en Den Oever staat 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De bedrijven investeringszone Duindorp School krijgt 125.000 euro van de gemeente Bergen. Het geld is bedoeld om het omzetverlies tijdens de langdurige herinrichting van het centrum te compenseren. Ondernemers zijn blij dat ze indirect compensatie krijgen. Een aantal verloor tot wel de helft van hun omzet door de afzettingen. De BIS moet nog bepalen waar het geld aan zal worden uitgegeven. Een boek van de Mexicaanse auteur Jaime Dávila over de houtzaagmolen van Cornelis Cornelisszoon van Uitgeest wordt vertaald naar het Nederlands. Hij noemt de houtzaagmolen de belangrijkste technologische doorbraak in de wereldgeschiedenis. De vertaling volgt op een eerdere vertaling van een educatief stripboek over de 16e eeuwse uitvinder uit Uitgeest. Het boek genaamd De Uitvinding die de wereld veranderde komt in november uit. De fietser is maandag aan het eind van de middag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Kamphuizenstraat in Alkmaar. De vrouw kwam in botsing met een personenauto. Ambulancepersoneel verleende eerste hulp waarna het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De politie onderzoekt hoe de aanrijding kon gebeuren. Alkmaar was zondag één van de drie startlocaties van de ronde van de Westfriese Omringdijk. Deze fietsronde over de historische Omringdijk beleefde een succesvolle editie met 1200 deelnemers. Volgens organisator Le Champion waren de omstandigheden ideaal. Het was niet te warm, maar de zon scheen volop. Onderweg verstrekte de organisatie koud water en zonnebrandcreme. Het evenement zorgde zondag ook voor gezelligheid in de Alkmaarse binnenstad. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Good.

0: www.velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties zelf als verschillende specialisten die Trouw en Investico spraken vinden dat heel onwenselijk. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er stonden teksten op die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De divisie van AkzoNobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. AkzoNobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de Russische inval in Oekraïne. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat 3 kilometer file bij de Wijkertunnel. Door werkzaamheden is de tunnel dicht. Op de A27 Utrecht-Almere door andere werkzaamheden tussen Eemnes en Huizen 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: Thank you so much. Thank you so much.
1: Begin je werkdag in vliegende vaart met Hits aan de lopende band.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberda.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A2 Amsterdam Den Bosch bij afrit Utrecht Centrum 2 kilometer, 5 minuten is de vertraging. A9 Amstelveen Alkmaar bij de Wijkertunnel, de weg is dicht, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een viertal dat wordt verdacht van een wapendeal in Noord-Schouwoude hangt celstraffen tot 44 maanden boven het hoofd. Het gaat om twee Alkmaarders, een Spanjaard en een man uit het dorp. De vier werden in 2023 opgepakt dankzij de Spaanse politie die een tip had over mogelijke drugsdeal op een camping in Noord-Schouwoude. Dat bleek een wapendeal te zijn. De man uit het dorp bleek ook chemicaliën, ketamine en kilo's hennep in zijn bezit te hebben. De drie verdachten die op 23 juni een woning probeerden te overvallen aan de Van Trooswijklaan in Herugewaard blijken minderjarige tieners. Ze werden 3 weken geleden al binnen 10 minuten na de melding aangehouden dankzij signalementen en aanwijzingen van buurtbewoners. Er raakte niemand gewond en er werd niets buitgemaakt. Er werd geen vuurwapen gebruikt. De tieners zijn na verhoor weer vrijgelaten en het politieonderzoek loopt nog. De rechtbank heeft een streep gezet door de laatste schadeclaim van een ondernemer naar de herinrichting van De Laat in Alkmaar. Schoenenondernemer Arno Meijering krijgt geen nadeelcompensatie voor misgelopen omzet. Volgens de rechter heeft de gemeente de aanvraag volgens de regels beoordeeld. Daarmee komt een einde aan de laatste juridische procedure over de werkzaamheden op De Laat. Een fatbiker heeft zondag meerdere bekeuringen gekregen omdat hij over de N9 in Alkmaar reed. De man was ter hoogte van het wielerstation overgestoken om bij het tankstation te komen. Iemand die de fietser zag rijden belde de politie die daarna er snel bij was. Agenten hebben de man, nadat ze de bekeuring hadden uitgeschreven, veilig naar het fietspad begeleid. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Let's go.

Dit is tot aan 12 uur hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd in 1800 en zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de 20e eeuw. De oudere mijnen liggen minder diep en zijn ook minder goed achtergelaten, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Het saneren gaat waarschijnlijk jaren duren. Om de mijnschachten op te sporen gebruikt de gemeente Kerkrade oude kaarten die nog in opdracht van Napoleon zijn gemaakt. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform. De schade is zo'n 80.000 euro. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
4: En allemaal mee eten.
3: Presentatie Juriaan Kniezen.

0: Bonnie Tyler. Afgelopen week ontviel zij ons na een kort ziekbed. Helaas, zij is niet meer onder ons. Maar haar muziek leeft voort. Dat was I Was Lost in France. Daar raak je wel gauw de weg kwijt. Niet waar, Ingrid?
1: Ja, dat klopt. Daar raak je ook gauw de weg kwijt.
0: Oh, hemeltje lief. Het is haar een keer gebeurd namelijk. Zat ze in een bus zonder airco. Heeft iets van 11 kilometer omgereden, ja?
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, ze is er vandaag even bij. Ze was een dagje vrij en dan gaat ze nog in die studio zitten. Onze Ingrid. Ja. Maar leuk dat je er bent, hoor. En we gaan eventjes naar tropische oorden. U merkt niet veel verschil in het weer hier. I travel to Rio. Dit is Michael Nesmith. I'm here.

De weersverwachting voor de kust- en duinstreek. Het wordt een zonnige dag met een maximum temperatuur van 30 graden bij een windkracht 4 en er wordt geen neerslag verwacht.

Michael Nesmith en Rio. U zit weer bij 80 aan tafel. Of misschien zit u al buiten lekker te picknicken. Ook goed hoor. U mag toch eventjes het radiootje meenemen of het laptopje. Ja, het kan allemaal tegenwoordig. Dus Dean Martin.

was een vraag op Facebook. Noem de vier beste zangers ter wereld ooit. En deze man die eindigde tot mijn stomme verbazing helemaal bovenaan. Dean Martin is de beste zanger ter wereld ooit. Volgens de mensen op Facebook dan. Gladys Knight en de Pips. The Midnight Train to Joy.

0: de Midnight Train to Georgia. En we gaan op naar het regionieuws met een gouden oude rood-wit-blauwe.
1: We gaan terug in de geschiedenis van de popmuziek met deze Radio 80 Flashback.

0: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Houd de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma?
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naar de Vesting en Blaricum 4 kilometer. Op de A9 Amstelveen naar Alkmaar 3 kilometer file door werkzaamheden bij de Wijkertunnel. En op de A22 Beverwijk richting Velsen heb je daarom een half uur vertraging bij Beverwijk in 3 kilometer file. En 230 Maarsen-Utrecht door het ongeluk bij Utrecht 3 kilometer file bij de aansluiting met de A27. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een viertal dat wordt verdacht van een wapendeal in Noord-Schouwoude hangt celstraffen tot 44 maanden boven het hoofd. Het gaat om twee Alkmaarders, een Spanjaard en een man uit het dorp. De vier werden in 2023 opgepakt dankzij de Spaanse politie die een tip had over mogelijke drugsdeal op een camping in Noord-Schouwoude. Dat bleek een wapendeal te zijn. De man uit het dorp bleek ook chemicaliën, ketamine en kilo's hennep in zijn bezit te hebben. De drie verdachten die op 23 juni een woning probeerden te overvallen aan de Van Trooswijklaan in Herugewaard blijken minderjarige tieners. Ze werden 3 weken geleden al binnen 10 minuten na de melding aangehouden dankzij signalementen en aanwijzingen van buurtbewoners. Er raakte niemand gewond en er werd niets buitgemaakt. Er werd geen vuurwapen gebruikt. De tieners zijn na verhoor weer vrijgelaten en het politieonderzoek loopt nog. Het budget voor startersleningen in Dijk en Waard wordt aangevuld met 2,5 miljoen euro. Het budget is volgens het college namelijk bijna uitgeput. De regeling bestaat sinds het voorjaar van 2025 en sindsdien is het in tussenstappen verhoogd tot 9,5 miljoen. De aanvulling die nu nog wordt gedaan houdt het budget volgens het college voorlopig op peil. Starters kunnen met dit budget makkelijker lenen voor de aankoop van een woning. De fracties van BAS, OPA, FVD en SPA hebben het college van Alkmaar vragen gesteld over een asielopvang in de Maren. In de wijk gaan geruchten over een nieuwe opvang in het gebouw van het stedelijk Dalton College. Maar onduidelijk is wat daarvan waar is. De partijen vragen het college daarom op opheldering. Als het verhaal niet klopt, willen de partijen dat het college de bewoners van de Maren goed informeert om onrust weg te nemen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
8: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
9: En allemaal mee eten.
8: Presentatie Juriaan Kniezer.

Frankrijk is dat... De bestorming van de Bastille was dat, toch? Ja, heb ik vroeger op school geleerd. Nee. En in Amsterdam, daar is het Pride Week. Dus daar hebben we ook wel even een plaatje voor. Katja Epstein en de Stern van Mykonos.

Epstein was dat. En dan nu Ringo Starr, de vroegere drummer van de Beatles. Maar hij heeft ook gezongen, zoals duidelijk zal blijken. En toen men aan John Lennon vroeg, is Ringo Starr nou de beste drummer van de wereld? Antwoordde John Lennon heel lief en heel collegiaal, hij is niet eens de beste drummer van de Beatles. Dank u zeer, hoor.

0: Ja, Ringo Starr, and it don't come easy.
1: Eentje voor de weggebruiker.
0: Ja, één wenkje voor de weggebruiker. Een chauffeursplaatje als u onderweg bent. Niemand minder dan Henk Wijngaard.

aan iedereen die langs de weg zit. Leukste deetje hier voor mij van Dave Edmonds. En dit vind ik zijn leukste. Girls Talk.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van twee andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname ter waarde van 110 miljard dollar. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat file op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij de Wijkertunnel door de werkzaamheden 4 kilometer file. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij knooppunt Velzen 2 kilometer file. En 230 Maarsen-Utrecht bij de A27 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
4: En allemaal mee eten.
3: Presentatie Juriaan Kniezen.

destijds van het station Hilversum 3. Moth en McNeil, Hey You Love, I Never Let You Down. Dus Harry Chapman, The Cats in the Cradle.

0: zeker, mooi.
1: Ja, jouw lievelingsnummer is het ook wel, hè?
0: Ik ben mijn lievelingsnummer geworden.
1: Ja, zeker. The Cat in the Cradle heet het officieel. En het is van Harry Chapin. En dan nu een gouden oude rood-wit-blauwe Loes Luca en haar moeder en meid van de straat.

samen met haar moeder. Ja, hij had ook eens een keertje een plaatje gemaakt. Nou mag het. We gaan eventjes wat meer tempo invoeren. Haagse popscene. Golden Earring. Back Home.

deze toevallig ook hebben. Nou, je gaat niet voor een liedje helemaal naar Den Haag, hè? Je voordeelkaart. Nee. Shocking.

0: DJ, tijd voor een gouden oude rood-wit-blauwe.
1: We gaan terug in de geschiedenis van de popmuziek met deze Radio 80 Flashback.
0: Corrie Konings. Huilen is voor jou te laat.

weersverwachting voor de kust- en duinstreek. Het wordt een zonnige dag met een maximum temperatuur van 30 graden bij een windkracht 4 en er wordt geen neerslag verwacht.

Rod Stewart met Maggie May. Tja, wat zou er nou komen, hè? Ja, gaan gewoon naar Volendam. Kan onze skielen. Is toch mooi weer? Wat doen we met de cats? Come on, let's dance.

0: iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De bedrijveninvesteringszone Duindorpschool krijgt 125.000 euro van de gemeente Bergen. Het geld is bedoeld om het omzetverlies tijdens de langdurige herinrichting van het centrum te compenseren. Ondernemers zijn blij dat ze indirect compensatie krijgen. Een aantal verloor tot wel de helft van hun omzet door de afzettingen. De BIS moet nog bepalen waar het geld aan zal worden uitgegeven. Een boek van de Mexicaanse auteur Jaime Dávila over de houtzaagmolen van Cornelis Cornelisszoon van Uitgeest wordt vertaald naar het Nederlands. Hij noemt de houtzaagmolen de belangrijkste technologische doorbraak in de wereldgeschiedenis. De vertaling volgt op een eerdere vertaling van een educatief stripboek over de 16e eeuwse uitvinder uit Uitgeest. Het boek, genaamd De Uitvinding die de wereld veranderde, komt in november uit. De fietser is maandag aan het eind van de middag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Kamphuizenstraat in Alkmaar. De vrouw kwam in botsing met een personenauto. Ambulancepersoneel verleende eerste hulp, waarna het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De politie onderzoekt hoe de aanrijding kon gebeuren. Alkmaar was zondag één van de drie startlocaties van de ronde van de Westfriese Omringdijk. Deze fietsronde over de historische Omringdijk beleefde een succesvolle editie met 1200 deelnemers. Volgens organisator Le Champion waren de omstandigheden ideaal. Het was niet te warm, maar de zon scheen volop. Onderweg verstrekte de organisatie koud water en zonnebrandcrème. Het evenement zorgde zondag ook voor gezelligheid in de Alkmaarse binnenstad. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
5: En allemaal mee eten.
4: Presentatie Juliaan Kniezer.

Elvis Presley. Ik denk dat dit uit G.I. Blues kwam, uit zijn diensttijd in Duitsland. Dat zingt een beetje in Duits ook. Wooden Heart was dat. En dit is Dave. Dansé, man.

Paul Simon. The Mother and Child Reunion. Even op bezoek gaan bij mama. Hè? Ja, doen we wel eens. Hè? Doen we wel eens zo. Hè? Tussen de bedrijven door als we even tijd hebben. Oh, wat een heerlijke dag. Even onderuit hoor.

Het en Willem Bever uit de Fabeltjeskrant. Wie deed het ook weer? Frans van Duschoot en Ger Smit, hè? Ja. Creedence Clearwater Revival. I see the bad moon.

zo'n soort rubriek als dat wij hier in Nederland op de radio hebben. Van dat mama appelsap gedoe. En er was een Amerikaan die had gehoord van... There's a bathroom on the right. Dus er is een toilet aan de rechterkant. En die gaat bij ieder optreden van Creedence Clearwater Revival... ook nog even kijken of dat juist is. Yeah. Onzin natuurlijk, maar je hebt van die mensen, hè. Dit zijn de Pop Tops. Mammy Blue.

Miami Blue. En dat waren de Poptops in een beetje een verkorte versie. Maar we moeten opschieten, want we zitten tegen het einde van het programma. Alvast tot aanstaande donderdag voor de Flashback Show. En hier is Neil Young.

0: Ja, dag.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent
2: 24. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige Duitser. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar volgens Belgische media ontstond niet lang daarna door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. Het zogeheten oxygebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel inkomen. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. In hete, droge zomers moet ieder land een manier vinden om te gaan met de beschikbare hoeveelheid water. Zo vermoedt Rijkswaterstaat nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Per rivier zijn er al regels gemaakt, maar dat vinden de waterschappen niet genoeg. Zij pleiten voor meer Europese afspraken. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediaoorlog die het tv- en mediamonoloog die het film en tv kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het weer zonnig en warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw erg warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naardenvesting en Blaricum doe je er 10 minuten langer over. De A7 Hoorn richting Zaanstad is bij Purmerend Noord een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. En tot slot de N230 Maarse richting Utrecht. Tussen Maarseveen en de aansluiting met de A27 3 kilometer file met 35 minuten vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een viertal dat wordt verdacht van een wapendeal in Noord-Schouwoude hangt celstraffen tot 44 maanden boven het hoofd. Het gaat om twee Alkmaarders, een Spanjaard en een man uit het dorp. De vier werden in 2023 opgepakt dankzij de Spaanse politie die een tip had over mogelijke drugsdeal op een camping in Noord-Schouwoude. Dat bleek een wapendeal te zijn. De man uit het dorp bleek ook chemicaliën, ketamine en kilo's hennep in zijn bezit te hebben. De drie verdachten die op 23 juni een woning probeerden te overvallen aan de Van Trooswijklaan in Herugewaard blijken minderjarige tieners. Ze werden 3 weken geleden al binnen 10 minuten na de melding aangehouden dankzij signalementen en aanwijzingen van buurtbewoners. Er raakte niemand gewond en er werd niets buitgemaakt. Er werd geen vuurwapen gebruikt. De tieners zijn na verhoor weer vrijgelaten en het politieonderzoek loopt nog. De rechtbank heeft een streep gezet door de laatste schadeclaim van een ondernemer naar de herinrichting van De Laat in Alkmaar. Schoenenondernemer Arno Meijering krijgt geen nadeelcompensatie voor misgelopen omzet. Volgens de rechter heeft de gemeente de aanvraag volgens de regels beoordeeld. Daarmee komt een einde aan de laatste juridische procedure over de werkzaamheden op De Laat. Een fatbiker heeft zondag meerdere bekeuringen gekregen omdat hij over de N9 in Alkmaar reed. De man was ter hoogte van het wielerstation overgestoken om bij het tankstation te komen. Iemand die de fietser zag rijden belde de politie die daarna er snel bij was. Agenten hebben de man, nadat ze de bekeuring hadden uitgeschreven, veilig naar het fietspad begeleid. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent
2: 24. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud? Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
4: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egel.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. In de liftkokers heeft de brand weer verschillende lichamen aangetroffen. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft de man geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. In Noorwegen is Marius Borg Høbu vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van kroonprinses Mette Marit mag zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Dat duurt nog zo'n 4 weken. Høbu is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin, maar dat vonnis is nog niet definitief. De rechter besloot gisteren dat de kans op herhaling klein is en daarom mag hij de komende 4 weken thuis uitzitten. Zijn moeder Mette Marit mocht vandaag het ziekenhuis verlaten na een longtransplantatie. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer zonnig en warm, 29 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Hilversum Noord doe je er een kwartier langer over. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor de Wijkertunnel 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. Op de A22 Beverwijk richting Velsen. Voor Beverwijk een kwartier oponthoud. En tot slot de N230 Maarsen richting Utrecht. Voor Utrecht Overvecht is een ongeluk gebeurd en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Help anderen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
3: Oeh, oeh, oeh, oeh.
5: Kees, ben je daar?
6: Ja? Ja?
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
7: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
5: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor Blaricum 10 minuten vertraging. Aan de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor de Wijkertunnel 8 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Het komt door de wegwerkzaamheden. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Uitgeest en knooppunt Velsen 10 minuten vertraging. Ook door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De bedrijven investeringszone Duindorp School krijgt 125.000 euro van de gemeente Bergen. Het geld is bedoeld om het omzetverlies tijdens de langdurige herinrichting van het centrum te compenseren. Ondernemers zijn blij dat ze indirect compensatie krijgen. Een aantal verloor tot wel de helft van hun omzet door de afzettingen. De BIS moet nog bepalen waar het geld aan zal worden uitgegeven. De drie verdachten die op 23 juni een woning probeerden te overvallen aan de Van Trooswijklaan in Herugewaard blijken minderjarige tieners. Ze werden 3 weken geleden al binnen 10 minuten na de melding aangehouden dankzij signalementen en aanwijzingen van buurtbewoners. Er raakte niemand gewond en er werd niets buitgemaakt. Er werd geen vuurwapen gebruikt. De tieners zijn na verhoor weer vrijgelaten en het politieonderzoek loopt nog. Het budget voor startersleningen in Dijk en Waard wordt aangevuld met 2,5 miljoen euro. Het budget is volgens het college namelijk bijna uitgeput. De regeling bestaat sinds het voorjaar van 2025 en sindsdien is het in tussenstappen verhoogd tot 9,5 miljoen. De aanvulling die nu nog wordt gedaan houdt het budget volgens het college voorlopig op peil. Starters kunnen met dit budget makkelijker lenen voor de aankoop van een woning. De fracties van BAS, OPA, FVD en SPA hebben het college van Alkmaar vragen gesteld over een asielopvang in de Marne. In de wijk gaan geruchten over een nieuwe opvang in het gebouw van het stedelijk Dalton College. Maar onduidelijk is wat daarvan waar is. De partijen vragen het college daarom op opheldering. Als het verhaal niet klopt, willen de partijen dat het college de bewoners van de Marne goed informeert om onrust weg te nemen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf Solvinity, dat DigiD beheert, had een kort geding aangespannen, in de hoop dat de rechtbank de beslissing van de staatssecretaris zou schorsen. Maar de rechter laat het verbod dus in stand. Twee voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor de gemeente kon uitvoeren. Via nepfacturen werden hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n 2 miljoen euro. De ambtenaren krijgen celstraffen van 3 en 6 maanden. Dat is lager dan de eerder opgelegde straf. En ook de aannemer moet enkele maanden de cel in. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest en 1 iemand raakte gewond. Over een motief voor de brandstichting is niets bekendgemaakt. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer dan nog warm en zonnig. Het is 26 graden in het noorden tot lokaal 32. In het zuiden, op de Waddeneilanden, is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits is begonnen en je hebt nu vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep is een ongeluk gebeurd en de rechte rijstrook is dicht. Daardoor heb je 5 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen de afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10 een kwartier oponthoud. Dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor de Wijkertunnel 8 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. De andere kant op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Voor knooppunt Velzen 10 minuten oponthoud, eveneens door de wegwerkzaamheden. En tot slot de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Beeldhoven en Huizen een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Robin Bijman op Radio 80.

Een groot applaus voor de band The Talking Heads. Begin jaren 80 maakten ze de plaat A Once in a Lifetime. En een aantal jaren later, een beetje richting het midden eind jaren 80, hadden ze daar ook nog een live versie van gemaakt. En die werd ook een succes. Welkom, dit is de Good Afternoon Show. We zijn de komende uur bij je op deze zonnige dinsdagmiddag. Met nu een heerlijke nieuwe plaat van Taylor Swift.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een fietser is zondagmiddag rond 13:50 'smiddags ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Herenweg in Schorl. Door nog onbekende oorzaak kwam de fietser in botsing met de tegemoetkomende personenauto. De klap was fors, waardoor zowel de fietser als de auto aanzienlijke schade opliepen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is na stabilisatie met spoed overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. In de personenauto zat een oude echtpaar. Zij kwamen met de schrik vrij en waren zichtbaar flink ontdaan door het ongeval. De beschadigde auto kon niet meer verder rijden en werd door een bergingsbedrijf afgevoerd. De politie heeft de toedracht van het ongeval in onderzoek. Tijdens de hulpverlening en de afhandeling van het incident ontvond het verkeer op de Herenweg enige hinder.

jouw woensdagmiddag op Radio 80. Pardon, dinsdagmiddag bedoel ik. We gaan nu luisteren naar eentje van de jaren 70. Die komt van het Electric Light Orchestra. En de plaat Don't Bring Me Down. Vervolgens hoor je Men at Work met Overkill.

0: Tot zo na de break en headlines.
1: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
2: Ja, dat deed Kees altijd.
1: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
3: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
5: They're coming to take me away, haha.
4: En fraaie items.
6: Huis, tuin en keukenfeitjes.
7: Privéblad.
4: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
8: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
9: Op Radio 80.
10: De Huis, Tuin en Keukenshow.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor de Wijkertunnel staat 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Voor knooppunt Velsen 10 minuten oponthoud. Eveneens door de wegwerkzaamheden. Op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Beeldhoven en Eemnes 6 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot slot de N200 Zandvoort richting Amsterdam. Tussen Haarlem-Noord en knooppunt Rottepolderplein een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Gemeente Bergh onderzoekt de haalbaarheid van een banenprogramma voor mensen die lang in de bijstand zitten. Dit naar aanleiding van een motie van de fractie Rob van Wingerden. Van Wingerden verwijst naar de Groningse basisbaan. Vanuit de bijstand werken mensen tegen minimumloon in bijvoorbeeld het Groen of een buurthuis. Dit draagt bij aan hun welzijn en reïntegratiekansen. De investering komt terug via lagere zorg- en reïntegratiekosten. Zwembad Het Baafje in Eilo heeft de 40.000ste bezoeker mogen verwelkomen. Dat gebeurde dinsdag. Even na 10 uur meldde zich een heilloos gezin bij de kassa en zij bleken de 40.000ste zwembadbezoekers van dit seizoen. Dat zwembad Het Baafje zoveel gasten zou trekken was wel verwacht, maar dit jaar was de 40.000ste bezoeker er wel veel eerder dan in 2025. Toen werd deze mijlpaal pas in augustus bereikt. Een boek van de Mexicaanse auteur Jamie Davila over de houtzaagmolen van Cornelis Cornelisszoon van Uitgeest wordt vertaald naar het Nederlands. Hij noemt de houtzaagmolen de belangrijkste technologische doorbraak in de wereldgeschiedenis. De vertaling volgt op een eerdere vertaling van een educatief stripboek over de 16e eeuwse uitvinder uit Uitgeest. Het boek genaamd De Uitvinding die de wereld veranderde komt in november uit. De rechtbank heeft een streep gezet door de laatste schadeclaim van een ondernemer naar de herinrichting van De Laat in Alkmaar. Schoenenondernemer Arno Meijering krijgt geen nadeelcompensatie voor misgelopen omzet. Volgens de rechter heeft de gemeente de aanvraag volgens de regels beoordeeld. Daarmee komt een einde aan de laatste juridische procedure over de werkzaamheden op De Laat. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
13: Hier nog even met je doornemen, want het is vrij zonnig zomerweer. Met zo'n 25 tot 30 graden is het zomers tot tropisch warm. En in het zuidoosten is het lokaal nog warmer. Aan zee is het juist wat koeler, vooral op de Wadden. Op een lokale bui na blijft het droog. Vrijdag zijn er behalve zonnige perioden ook wolkenvelden. En in de middag en avond is er kans op een paar regen- of onweersbuien. Het wordt dan zo'n 24 tot 28 graden. In het weekend daalt de middagtemperatuur naar 19 tot 24 graden. Maar volgende week wordt het opnieuw zomers warm en daarbij is het vaak droog.

Year 3000. Dat is oorspronkelijk geschreven door de band Busted. Later hebben de Jonas Brothers er trouwens nog een covertje op gemaakt in 2006. Werd ook heel bekend, maar dit was het origineel dus van die band. We gaan nu luisteren naar Queen.

Another Day. Het is een nummertje wat eigenlijk een beetje soul is. En in het thuisland van haar, het Verenigd Koninkrijk, flopte het nummer. Maar in Nederland onder andere had het nummer wel redelijk wat succes. We gaan luisteren.

0: Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Van hutten timmeren en sminken tot touwtrekken en een rit op de Rodeo Steer. De timmerdorpen in Egmond aan de Hoef en Egmond Binnen boden deze week een gevarieerd programma voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Donderdag kwam er een einde aan een week vol bouwen, spelen en creatieve activiteiten. In Egmond aan de Hoef vond de 37e editie van Timmerdorp plaats in het Slotpark. Het thema van dit jaar was piraten. Naast de bouw van hutten stonden onder meer een burgemeesterverkiezing, een puzzeltocht, een speldag en activiteiten voor de oudere kinderen op het programma. Voor kinderen uit groep 7 en 8 werd er ook een overnachting georganiseerd. De week werd donderdagavond afgesloten met een vrijmarkt, waarna het tijdelijke dorp weer werd afgebroken. Volgens Jacob Pronk, vrijwilliger van het Eerste Uur in Egmond aan de Hoef, deden dit jaar ruim 130 kinderen mee in de leeftijd van 6 tot en met leerlingen uit groep 8. Dat aantal komt overeen met de voorgaande jaren. Het zijn er 10 minder dan vorig jaar. Ruim 70% van de Egmondse jeugd doen mee. Kinderen die er niet zijn, zijn al op vakantie. Ook Rob van Dam van de organisatie is tevreden. Deze editie is weer een groot succes voor de kinderen, de organisatie en de vele vrijwilligers die zich inzetten voor het evenement.

echt zo'n plaat waar zo'n heerlijke energie van krijgt. Drive Safe van Mel Smith. En nu horen. Ik spreek je zo meteen weer aan de andere kant van het nieuws van 5 uur. Dan ben ik bij terug met uur 2 van de Good Afternoon Show op deze dinsdag.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedamd, maar is er nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. 2 hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. Ze hadden vitrines in het Louvre ingeslagen en gingen er met een miljoenenbuit vandoor. Beide mannen zeiden dat ze enkele dagen voor de roof zijn benaderd door een opdrachtgever. Zijn naam willen ze niet noemen, uit angst voor wraak. 2 gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen moeten 3 en 6 maanden de cel in. Dat is in hoger beroep besloten. Ze werkten bij de gemeente Rotterdam en maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen. In totaal voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet enkele maanden de cel in. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A1 richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden 20 minuten vertraging. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor de Wijkertunnel 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. Van de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot slot de N200 Zandvoort richting Amsterdam. Tussen Haarlem-Noord en knooppunt Rotterpolderplein een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
5: Good afternoon met Robin.

Johnson heeft een covertje gemaakt in de jaren 80 op het nummertje Tell It Like It Is. Dat origineel van dat nummer stamt trouwens af van ongeveer 1966, geloof ik, van Aaron Neville. Maar goed, John Johnson heeft er dus zijn versie op gemaakt.

0: verder.
1: In 2011 vormden deze heren een duo Lange Frans en Jeroen van der Boom. En de plaat Een Nieuwe Dag. We gaan even wegzwijmelen met een voetbalbandje genaamd Boyzone en No Matter What.

0: Maarten mee.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Bewoners, ondernemers, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties hebben de stichting Behoud Buitencentrum Schoolse Duinen opgericht met als doel het buitencentrum voor de toekomst te behouden. De stichting wil voorkomen dat de locatie per 1 januari 2027 sluit. Aanleiding is het voorgenomen besluit van Staatsbosbeheer om het bezoekerscentrum te sluiten als onderdeel van de landelijke bezuinigingsplannen. Volgens Staatsbosbeheer zijn de bezoekerscentra financieel niet langer houdbaar en wil de organisatie meer middelen inzetten voor haar kerntaak, natuurbeheer. Het besluit is nog niet definitief.

70 van Santana. En Well Alright op jouw dinsdagmiddag. We gaan nu luisteren naar de band waar George, genaamd Boy George, de leadzanger van was.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor Beverwijk Oost staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Heemskerk en Knooppunt Velsen, 5 minuten oponthoud. En tot slot de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en de afrit Almere Haven, 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het woonrijp maken van de nieuwe buurt Tuinen van Luna in Herugewaard is stilgelegd door rioolproblemen. Meerdere bewoners melden dat afvalwater soms slecht wegloopt. Onderzoek wijst uit dat de riolering niet overal waterdicht is, al was bij een eerdere inspectie nergens schade gevonden. Een extern bureau doet nu aanvullend onderzoek. Zolang er rioolproblemen zijn, wordt de definitieve bestrating in de Tuinen van Luna niet afgemaakt. De bedrijven investeringszone Duindorp School krijgt €125.000 van de gemeente Bergen. Het geld is bedoeld om het omzetverlies tijdens de langdurige herinrichting van het centrum te compenseren. Ondernemers zijn blij dat ze indirect compensatie krijgen. Een aantal verloor tot wel de helft van hun omzet door de afzettingen. De BIS moet nog bepalen waar het geld aan zal worden uitgegeven. Een viertal dat wordt verdacht van een wapendeal in Noord-Schouwoude hangt celstraffen tot 44 maanden boven het hoofd. Het gaat om 2 Alkmaarders, een Spanjaard en een man uit het dorp. De 4 werden in 2023 opgepakt dankzij de Spaanse politie die een tip had over mogelijke drugsdeal op een camping in Noord-Schouwoude. Dat bleek een wapendeal te zijn. De man uit het dorp bleek ook chemicaliën, ketamine en kilo's hennep in zijn bezit te hebben. De fietser is maandag aan het eind van de middag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Kamphuizenstraat in Alkmaar. De vrouw kwam in botsing met een personenauto. Ambulancepersoneel verleende eerste hulp waarna het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De politie onderzoekt hoe de aanrijding kon gebeuren. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Nog even het weer met je doornemen. Het is vrij zonnig zomerweer. Met 25 tot 30 graden is het zomers tot tropisch warm. En in het zuidoosten is dat lokaal nog warmer. Aan zee is het juist wat koeler, vooral op de Wadden. Op een lokale nabui blijft het droog. Vrijdag zijn er behalve zonnige perioden ook wolkenvelden. En in de middag en avond is er kans op een paar regen- of onweersbuien. Het worden zo'n 24 tot 28 graden. In het weekend daalt de middagtemperatuur naar zo'n 19 tot 24. Maar volgende week wordt het opnieuw zomers warm. Daarbij is het ook vaak gelukkig droog.
1: Voor de kust- en duinstreek.

himself, Robbie Williams natuurlijk, en zo wordt hij wel genoemd. En ze plaat Supreme op Radio 80 in het laatste gedeelte van de Good Afternoon Show. Maar goed, wees gerust. We hebben zometeen nog de agenda voor je klaarstaan. En dan gaan we het hebben over een boswachtersdag wat er weer aankomt. Tot die tijd twee plaatjes. Eén ervan gaan we nu draaien. Van Duran Duran en The Ordinary World.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kom vrijdag 31 juli langs bij de boswachter in de Zwolse Duinen en ontdek hoe dagelijks wordt gewerkt aan gezonde natuur. Wat doet de boswachter eigenlijk de hele dag? Veel mensen kennen de boswachter als het gezicht van de natuur. Maar achter het werk gaat veel meer schuil dan de meeste mensen denken. Welke keuzes maakt hij of zij om de natuur gezond en veerkrachtig te houden? En waarom zijn die keuzes soms nodig? Dat tonen boswachters van Staatsbosbeheer graag op 31 juli, de internationale dag van de boswachter.

Saving All My Love For You. Ik bedank je voor het luisteren. Dit was dan weer de Good Afternoon Show voor deze dinsdag. Ik ben er morgenmiddag gewoon weer met de nieuwe Good Afternoon Show. Tot die tijd heel veel mooie muziek op Radio 80. Dave.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Agents die werken, Agent 24.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de 2 brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. De branden zijn wel ingedamd, maar er is nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om de moeilijk bereikbare delen van het bos te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op de stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel en Paul Sexa. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route in het bergachtige Centraal Massief opnieuw te maken met temperaturen van boven de 30 graden. Het weer hier, warm en zonnig, 26 tot lokaal 32 graden. Op de Wadden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor Beverwijk Oost, 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En op de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes, 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend al snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd, waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gehad over het uitvoeren van verkeerscontroles, worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspeeld door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer in Nederland warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Rotterpolderplein, 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egels.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
2: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren, en door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
1: Hoe de brand in Brussel is ontstaan is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig, het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: werkdag van 2 tot 4. Non-stop. Radio 80 Hitdossier.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. De Bergense gemeenteraad heeft ingestemd met de vernieuwing van het voetbalveld van Duinrand S in Schol. Een motie van ons dorp en kieslokaal kregen meerderheid, alleen D66 stemde tegen. Volgens de indieners zijn zowel het voetbalveld in Schol als de parkeerplaats in slechte staat. De raad vreest voor afkeuring door de KNVB en daarom wil Bergen snel een plan voor een opknapbeurt van het veld van Duinrand S. Gemeente Bergen onderzoekt de haalbaarheid van een banenprogramma voor mensen die lang in de bijstand zitten. Dit naar aanleiding van een motie van de fractie Rob van Wingerden. Van Wingerden verwijst naar de Groningse basisbaan. Vanuit de bijstand werken mensen tegen minimumloon in bijvoorbeeld het Groen of een buurthuis. Dit draagt bij aan hun welzijn en reïntegratiekansen. De investering komt terug via lagere zorg- en reïntegratiekosten. Het woonrijp maken van de nieuwe buurt Tuinen van Luna in Herugewaard is stilgelegd door rioolproblemen. Meerdere bewoners melden dat afvalwater soms slecht wegloopt. Onderzoek wijst uit dat de riolering niet overal waterdicht is, al was bij een eerdere inspectie nergens schade gevonden. Een extern bureau doet nu aanvullend onderzoek. Zolang er rioolproblemen zijn, wordt de definitieve bestrating in de Tuinen van Luna niet afgemaakt. De fietser is maandag aan het eind van de middag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Kamphuizenstraat in Alkmaar. De vrouw kwam in botsing met een personenauto. Ambulancepersoneel verleende eerste hulp nadat het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De politie onderzoekt hoe de aanrijding kon gebeuren. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Maakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankoop.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Spoorbeheerder ProRail heeft de aanbestedingsprocedure voor station Uitgeest geopend. Dat maakte ProRail deze week bekend. Volgens de spoorbeheerder gaat het om een project waar alles wat de spoorsector zo speciaal maakt in samenkomt. Aannemers die station Uitgeest willen bouwen kunnen zich tot januari 2027 inschrijven. De verbouwing van het station staat gepland voor 2028 en verder. Gemeente Berg onderzoekt de haalbaarheid van een banenprogramma voor mensen die lang in de bijstand zitten. Dit naar aanleiding van een motie van de fractie Rob van Wingerden. Van Wingerden verwijst naar de Groningse basisbaan. Vanuit de bijstand werken mensen tegen minimumloon in bijvoorbeeld het Groen of een buurthuis. Dit draagt bij aan hun welzijn en reïntegratiekansen. De investering komt terug via lagere zorg- en reïntegratiekosten. De bedrijvenvesteringszone Duindorpschool krijgt 125.000 euro van de gemeente Bergen. Het geld is bedoeld om het omzetverlies tijdens de langdurige herinrichting van het centrum te compenseren. Ondernemers zijn blij dat ze indirect compensatie krijgen. Een aantal verloor tot wel de helft van hun omzet door de afzettingen. De BIS moet nog bepalen waar het geld aan zal worden uitgegeven. Een viertal dat wordt verdacht van een wapendeal in Noord-Schouwoude hangt celstraffen tot 44 maanden boven het hoofd. Het gaat om twee Alkmaarders, een Spanjaard en een man uit het dorp. De vier werden in 2023 opgepakt dankzij de Spaanse politie die een tip had over mogelijke drugsdeal op een camping in Noord-Schouwoude. Dat bleek een wapendeal te zijn. De man uit het dorp bleek ook chemicaliën, ketamine en kilo's hennep in zijn bezit te hebben. En tot zover opnieuw.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smarte geld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carroll's advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden en morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Spoorbeheerder ProRail heeft de aanbestedingsprocedure voor station Uit Geest geopend. Dat maakte ProRail deze week bekend. Volgens de spoorbeheerder gaat het om een project waar alles wat de spoorsector zo speciaal maakt in samenkomt. Aannemers die station Uit Geest willen bouwen kunnen zich tot januari 2027 inschrijven. De verbouwing van het station staat gepland voor 2028 en verder. Museum Kranenburg in Bergen heeft een nieuwe directeur-bestuurder. Dat heeft het museum dinsdag bekendgemaakt. De nieuwe directeur-bestuurder is Barbara Pos. Zij werkte eerst nog bij Museum Voorlinde in Wassenaar. Volgens Museum Kranenburg is ze ervaren en betrokken. Bos is de opvolger van Adriana González-Hulshoff, die dit voorjaar bekendmaakte te zullen stoppen bij het Bergense museum. Zwembad Het Baafje Nijlo heeft de 40.000ste bezoeker mogen verwelkomen. Dat gebeurde dinsdag. Even na 10 uur meldde zich een heilloos gezin bij de kassa en zij bleken de 40.000ste zwembadbezoekers van dit seizoen. Dat zwembad Het Baafje zoveel gasten zou trekken was wel verwacht, maar dit jaar was de 40.000ste bezoeker er wel veel eerder dan in 2025. Toen werd deze mijlpaal pas in augustus bereikt. Een boek van de Mexicaanse auteur Jaime Dávila over de houtzaagmolen van Cornelis Cornelisszoon van Uit Geest wordt vertaald naar het Nederlands. Hij noemt de houtzaagmolen de belangrijkste technologische doorbraak in de wereldgeschiedenis. De vertaling volgt op een eerdere vertaling van een educatief stripboek over de 16e eeuwse uitvinder Uit Geest. Het boek genaamd De Uitvinding die de wereld veranderde komt in november uit. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

In huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Carrie Melgers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en De Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij stemacteur en een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillige brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders in het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De omgevingsdienst heeft het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. Het weer. Vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag met maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. Tata Steel kan beginnen met de sanering van het terrein in Velsen Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velsen Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smarte geld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale, na 2010 toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikken Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Perzische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010 toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.